0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

down beneath the riverbed. A single

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Kink.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kink Distortion.

0: King. Distortion.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Kink. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid...

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen vandaag nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

Distortion.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Oh, ja, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Kink Distortion.

0: King. Distortion.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
21: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
9: chicken. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: King Distortion. King Distortion.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: je toch niet liggen? Lidl!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: tour.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
13: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
21: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Tank.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Voel mij zo
7: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze... in een leuk plaatje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm? Kassen op de wekker!
17: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Even bollen. Iedereen moet het weten.
14: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze! In een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: Net zo makkelijk retour.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Kink, Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. En gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: let's figure it out.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaten...

klimaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. King Distortion. King Distortion.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.
11: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Every Dog Has Its Day. Ik ga hem straks weer helemaal aan je uitleggen. Maar eerst van de plaat Wolverine Blues is it entombed met de titeltrack. Oftewel Wolverine Blues hier bij Kink Distortion.

0: Motion.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Jeroens Betonuur hier bij King Distortion. Je hoort dus juist Entombed met Wolverine Blues. Een plaat die, zeg maar gerust, toch destijds wel wat, wat ogen deed draaien, zou je kunnen zeggen. Ze kwamen natuurlijk veel eerder uit met de Left Hand Path plaat, die toch echt een oldschool death metal plaat had. En hiermee ging ze al een klein beetje richting die death and roll vibe die ze uiteindelijk later zo geperfectioneerd hebben, zou je kunnen zeggen. De festivals liggen weer achter mij. Althans, komend weekend nog één dagje naar Werchter. En het is, dat zal je wellicht verbazen, niet de dag dat Blood Incantation daar staat. Nee, ik kreeg de mogelijkheid om komende zondag weer even een stukje The Cure te gaan kijken. En dat is een act die ik nog nooit heb gezien. Dus die wil ik er even wel een keertje meepakken. Even kijken. Vandaag in de radioshow speciaal voor jullie. Uiteraard die rare titel. Every Dog Has Its Day. Ik ga hem straks uitgebreid aan je uitleggen. En uiteraard ga ik ook gewoon muziek draaien. Muziek van onder andere de Weekly Pit van deze week. Oftewel Green Lung. Voor de rest komt Bring Me The Horizon voorbij. Harsh Realms ga ik draaien. Ik heb wederom een track van de Metal Factory studenten uit Eindhoven. Body Count komt voorbij. Sayas. Zijdwende, Iron Maiden, Obscura. En ik heb nog een oudje van 42 jaar oud. En dan denk je, 42 jaar oud? Ja, 42 jaar oud. Deze plaat heb ik het namelijk over. Van Ronnie James Dio, met de band Dio. De plaat heet The Last in Line. En hij verscheen exact 42 jaar geleden. En daar staat onder andere deze track op. De titeltrack van deze plaat, The Last in Line. Hier, nu, bij Joris Betonuur op King Distortion. Dit is Ronnie.

Als ik nou tegen je zeg dat dit de nieuwe track is van Bring Me The Horizon, geloof je me dan? Of denk je dat het misschien ergens een typfout is in de titel en dat ze die hebben aangepast? Nee, het is echt de nieuwe track van Bring Me The Horizon. Hij staat op de opnieuw opgenomen plaat Count Your Blessings, die de band 20 jaar geleden al uitbracht. En deze track is daar dus als extra track aan toegevoegd. Natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat de fans ook deze plaat natuurlijk weer gaan kopen. Maar het leuke is dat ze daarmee ook laten zien nog steeds in staat te zijn om gewoon een track met bal te schrijven. En dat vind ik al te goed teken. Want laten we zeggen dat de laatste platen van Bring Me The Horizon gewoon niet aan mij besteed zijn. Zo simpel is het gewoon. Maar tof dat het deze track er toch even zo naar boven komt. Ik hoop dat, dat we dit over een paar jaar, laten we zeggen, een jaartje of 25, ook gewoon kunnen zeggen van de heren van Green Lung. Dat ze nog steeds terug kunnen grijpen naar die oude tijd die ze ooit hadden. De nieuwe plaat Necropolitan moet in september gaan verschijnen. En de nieuwe single die afgelopen week verscheen, toont een iets andere kant van de band. Een kant die we hier bij King Distortion eigenlijk wel enorm tof vinden. En daarom is de track ook uitgeroepen tot Weekly Pit van de week hier bij King Distortion. Necropolitan Line heet hij. En dit is hem dus. De nieuwe track van Green Lung die wij bestempeld hebben tot Weekly Pit van de week. Hier bij King Distortion.

de weekly pit van deze week. Necropolitan Line van Green Lung. De titel van vandaag, Every Dog Has Its Day. Dat verwijst eigenlijk wat mij betreft naar een speciale compilatieplaat die uitgekomen. Die is toevallig gisteren online verschenen. Het leuke namelijk aan die plaat is dat het is een compilatieplaat van Big Dog Recordings. En Big Dog Recordings is een recordingstudio in Antwerpen. En daar hebben een heleboel Nederlandse punkbands. Denk aan Camp High Gain, denk aan Mayleaf, Tim van Tol, Saint Plaster, Anti-Lectual. Die hebben allemaal plaat opgenomen. En die studio die bestaat inmiddels 10 jaar. Dus heeft de man achter Big Dog Recordings, oftewel Tim van Doorn, heeft gedacht, nou weet je wat, laten we gewoon een compilatieplaat uitbrengen. Dat vind ik leuk. En daar staan dus tracks op van een Tusky, een Bad Wolf, Loud Love, Anti-Lectual, Saint Plaster, enzovoorts, enzovoorts. Het leuke is dat die tracks allemaal opgenomen zijn in de studio. Daar hebben ze in een weekend tijd hebben ze dan elke band 3 uur de tijd gegeven om die track op te nemen. En dan is het gewoon zwaar, dat is het. En het leuke vind ik dat dan de opbrengst daar van de verkoop van die plaat gaat dus naar Dog Rescue Greece. Oftewel, Every Dog Has Its Day. Dus het is wat dat betreft hopen dat elke hond in Griekenland, elke zwerfhond in Griekenland, dus ook de kans krijgt om een betere dag te hebben. Dat is eigenlijk het bruggetje naar de titel van vandaag. Maar waarom begin ik hierover? Nou, omdat ik onlangs werd benaderd door de heren van Harsh Realms, die ook hebben deelgenomen aan diezelfde pizza sessions. En daarvan hebben ze een nieuwe track opgenomen, die heet Drowned in the Static.

0: Kampioenuur.
1: Zoals jullie weten supporten wij hier bij King Distortion menig Nederlandse bands. We hebben straks na deze show Live en Puur die een volledige studio tot hun beschikking hebben en daar met regelmaat een Nederlandse band laten spelen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de loodzware jongens die dat doen. En natuurlijk ik ook, want ik vind het enorm belangrijk dat we de lokale scene blijven supporten. Dat is een van de redenen dat ik net ook even Harsh Realms draaien met hun nieuwe track Drowned in the Static. Maar onlangs kwam ook Sias uit met nieuw materiaal. Nieuwe EP, Life's Confinement. Drietal tracks die daarop staan. 20 minuten lang. We Are the Parasites, In Solitude en ook deze. Van die nieuwe EP van Sias.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja.

0: Verzekering.
1: En weer door met de Ora Autoverzekering.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Dit is Kink.

De studenten van de Metal Factory in Eindhoven. Je hoorde daarvan de Gent Metal Track. En ik ben wel even benieuwd wat jij van die track vond. Laat het mij gewoon voor de grap even weten via de socials. Over socials gesproken. Afgelopen maandag kon je op het hoofdkanaal van deze zender, oftewel van de socials van Kink, een klein verslagje zien over Iron Maiden. Want daar was natuurlijk op het Live is Live Festival in Antwerpen. Daar stond de band en daar waren collega's van mij bij. En ik zag die beelden en toen dacht ik, daar had ik toch eigenlijk stiekem ook wel gewoon bij willen zijn, hoor. Laten we wel wezen, shows van Iron Maiden, ze zijn vaak hetzelfde, maar het is gewoon altijd wel heel vet. En ik zat even terug te rekenen, de laatste keer dat ik ze gezien heb, is alweer een tijdje geleden. Ik denk een jaartje of twee, drie geleden. Dus het wordt gewoon ook gewoon weer tijd om aan mijn, laten we zeggen, drie, vierjaarlijkse portie Iron Maiden te komen. Maar toen zat ik even te denken. De band gaat natuurlijk deze zomer optreden op Napford. Het grote terrein waar onder andere ook Oasis een legendarische show heeft gegeven. En vandaag, of gisteren was dat, kwam het bericht naar buiten dat ze die show gaan filmen. En dat heeft er alles mee te maken dat de show die ze eigenlijk zouden filmen in Frankrijk, dat daar iets mis bij ging. Ze stonden namelijk in de La Défense Arena met ongeveer zo'n 30.000 man voor hun neus. En toen viel de stroom uit. En die stroom die is een hele tijd eruit geweest. Dus ja, ze kunnen eigenlijk niet zo heel erg veel. Ja, die beelden gaan ze voor een deel wel gebruiken, maar langer na niet allemaal. Dus was daar ineens het idee, hey, we hebben een groot evenement op Napworth. Dat begint volgens mij op 11 juli. En dat is de tour, of dat is de show at Fest. En het is een once-in-a-lifetime event. Dus weet je wat, laten we daar gewoon vooral de hele set dan gaan filmen. En als die dan toevallig een soort van pay-per-view, DVD-achtig iets uitkomt, dan zou het zomaar eens kunnen dat ik toch even aan ga schuiven. Want ik heb eigenlijk wel weer zin in een hele lekkere set van Iron Maiden. Het was zelfs zo erg dat ik even kort de setlist heb doorgenomen. En dan zag ik dat daar deze knijter ook alweer op staat. Het is tijd geleden dat ik hem gehoord heb. Dus reden te meer om te draaien. Iron Maiden van de plaat Killers, dit is Ratchet.

En met deze nieuwe track van Zeitwende van de plaat Echoes Over Europe, I Am Revolution, zijn we aangekomen bij de laatste track van vandaag. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Björn's Betonuur hier bij King Distortion. Ik wijs er graag nog even op dat je tickets kunt winnen voor de show van Bodycount 8 augustus in de 013 te Tilburg. En dan ga ik een kleintje achteraan plakken, want ook Tilburg Metal Fest heeft een hele toffe editie, 18 juli. En daarvoor kun je ook tickets winnen via de socials van Björn's Betonuur. En daar staat onder andere Obscura. En die kun je nu nog even horen met Solaris. Dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Tank.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: retour.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
16: Welkom

0: Tonight van Achterman. Op King Distortion.
1: Wat zijn de populairste nieuwe metal tracks van week 27 in 2026? De komende twee uur krijg je een bloemlezing uit de top 100 van de lijst van Achterman. Wil je de nieuwe tracks horen? Blijf dan vooral luisteren. En wil je de hele lijst bewonderen en meelezen? Ga dan even naar de Facebookpagina van de lijst van Achterman of King Distortion. Daar staat hij voor je klaar. Leuk dat je luistert op deze vrijdagmiddag. Laat ik maar gelijk met de eerste nieuwe track beginnen. De band Phantom. Er zijn nog wat van. Dit is de Mexicaanse variant. Vorige week een nieuwe plaat uitgebracht, genaamd Not Midnight Yet. Staat niet in de lijst, omdat ik nog geen nieuwe single heb tegengekomen. Maar wel een nieuwe plaat, dus ik draai voor jou Hordes of Bats van Phantom. MUZIEK

lekker man. Dit is dus speed thrash metal uit Mexico, zoals ik vertelde. Ja, ik kan het wel waarderen. Phantom Hordes of Bats. Op 91 staat de eerste Nederlandse notering. En wel Sayas met In Solitude.

De band Sajas uit Enschede. Ze hebben vorige week hun EP uitgebracht. Life's a Confinement. Daar staan drie nummers op. En je hoort het laatste nummer van die EP. En ook als single uitgebracht in Solitude. Op 85, vorige week nog 78, lichte daling voor Koven Japan. Ik vind de gitaarstaat ontzettend vet. Zang misschien de Achilleshiel, maar wel een lekker nummer wat mij betreft. Samurai Rising.

eigenlijk niets nieuws onder zon met dit Coven Japan. En die zang, maar goed, het blijft... Goed, het is heavy metal en het blijft voor mij betreft altijd lekker. Je hoorde Samurai Rising op 85. Op 84 en vorige week nog 93. Kleine stijging voor onze vrienden van Valg.

afkomstig van hun nieuwe album 6. Die menig 9 of meer scoort bij tal van sites. Hij is redelijk goed ontvangen dus. Die wordt het nummer de 1 longster. En de albumpresentatie gaat plaatsvinden op 29 augustus aanstaande. Op nummer 73 staat een Spaanse band. Perennial Isolation. Ik heb eigenlijk zelf nog nooit van gehoord. Maar het klinkt lekker. Ze hebben een nieuwe single uit. Crimson Iconoclasm. Of zoiets. Bijzondere naam. Je gaat luisteren naar Perennial Isolation.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Dit is Kink Distortion.
24: Op 63 staat You Are Not Hero van

blijf lekker man. Nervosa met You Are Not A Hero. De band Temek die heeft opgetreden in de boerderij in Zoetermeer. Daar hebben ze in ieder geval één nummer opgenomen. Waarschijnlijk meer, maar er is wel één nummer nu vrijgegeven. Het nummer Skeletons. Klik lekker op nummer 50.

uit Noorwegen. Progressieve metal, Temmik. En vooral die beginriff, die kwam nog een paar keer terug. Oh, die vind ik inderdaad echt wel lekker. Wel een nummer die ik in ieder geval wat vaker moet beluisteren, die echt het muntje gaan vallen. Maar klonk je vergoed op nummer 50, Skeletons. Op 45, je hoort hem al, Flossum en Jetsum met hun singeltje Rats in the Temple.

28 augustus gaat hij uitkomen. De nieuwe plaat van Flotsam & Jetsam, Rats in the Temple. En dit is het titelnummer. Op 33 staat Draconian. Die hebben 8 mei een plaat uitgebracht in Sunderland Rune. En het is wel een toffe plaat, vind ik althans. Je hoort in ieder geval daar de single vanaf. Anima.

Draconian. Anima. Inderdaad, met Anima. Op 33. Dan gaan we naar nummer 20 toe. De nummer 7 van vorige week. Macedon. Met Your Ghost Again. Zometeen in het tweede uur ga ik starten met nummer 18. Moonspell. Tot zo.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
13: Mooi van Ethos.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion. In het tweede uur van de lijst van Aggerman krijg jij de top 10 te horen. Maar voordat ik daar aanbeland, krijg ik eerst nummer 18. En zo meteen nog nummer 11 voor je kiezen. Op 18 staat de nieuwe van Moonspell, The Great Wolf.

Moonspell op 18. The Great Wolf in the Sky van het album Far From God. Dit is symfonische gothic metal. Normaal gesproken misschien op papier niet helemaal mijn ding. Maar dit klinkt wel, heet wel een stoer riff. Dit vind ik wel lekker. Elysian hoor jij op nummer 11 met een singeltje Guardian Angel.

de Griekse band Elysian. Guardian Angel. Dan gaan we de top 10 in. En op 10 staat de nummer 1 van afgelopen week. Avatar met Crying Fire.

van vorige week. En nu dus de nummer 10. Avatar. Crying Fire. Op 9. Ja, wat is dit? Iets van post-metal, geloof ik. Jazeker, post-metal uit de USA. Russian Circles. En je hoort een singeltje...

volgende week een 35.000 keer, nee, 54.000 keer beluisterd. En daarmee staat dit nummer Empath van Russian Circles op nummer 9. 72.000 keer beluisterd, wat meer dus. En daarmee de nummer 8 van deze week, Insomnium met...

Somnium. Dan gaan we naar 7 toe. En daar staan de mannen van Ignia, zo is het eigenlijk dat heette, uit Oekraïne. Hoor jij hun single Dreams of Lens Unseen.

0: Ron Achterman. Iedere vrijdagmiddag de nieuwste rock en metal hits.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink.
3: Zo, wat is het waren? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Odido.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
15: Dit is Kink Distortion.
16: Ik heb voor mij nog de top 6. En ik begin met geen Arion, maar Arion. Arion, ik weet niet hoe het uitspreekt. Lijkt erg op onze eigen Arion, maar toch wat anders. Symfonische power metal uit Finland. Met hun nieuw single, nieuw binnen, Into the Fire.

Arjen. En niet de Arjen, maar ja... Arjen, weet ik veel. Hoe je het uitspreekt, maar het lijkt erg op. Die films in ieder geval, maar leuk nummer. Into the Fire. Nu komen we naar de metal tip van vorige week. Ik vond dit, ja, ik vind nog steeds een ontzettend vet nummer. Tof band ook. Villagers of Ionina City.

ging voor de Villagers van 18 naar 5. Tijd voor heavy metal. En wel heavy metal uit Duitsland. De band Sinner hebben een single uitgebracht. Heel rustig trouwens voor heavy metal, maar goed. Misschien gaan we een ballad beleven. Leave It All Behind. De ene hoogste nieuwe binnenkomer deze week op plek nummer

metal, heavy metal. Nou, voor mij is de cheesy voor heavy metal. Maar goed, het schijnt zo te zijn. Cinder was dat met Leave It All Behind. Op nummer 3. En vorige week nog 13 plekjes stegen in de top 3 voor The Eternal met Exciting to Expire.

is 104.000 keer beluisterd de afgelopen week. En daarom staat hij op nummer 3 in de lijst van Aggerman. The Eternal, een Australische band met de single Existing to Expire. 112.000 keer beluisterd en daarmee de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. Op 2, Frozen Crown met The One.

alweer aan het einde gekomen van de lijst van Argeman van deze week, week 27 van 2026. Vergeet morgen niet te luisteren naar de loodzware jongens. Daar hebben we John te gast en die vangt alle mensen op van Crowdsurfer. Hij is daar hoofd van, gaat heel Nederland door, allemaal festivals. Interessante verhalen zit hij te vertellen. Luister morgen vooral even dan naar de loodzware jongens. En dan voor nu, ja, de nummer 1 nog. En dan wens ik jou een ontzettend goed weekend. En geniet ervan. En volgende week hoor je mij weer terug. Hier bij de Lijst van Argeman met de nieuwe top 100. En wat daar allemaal weer in staat, we gaan het meemaken. We wisselen veel altijd. Dus of deze er op nummer 1 staat, ik waag het te bezien. Maar je weet, hij had deze week 212.000 keer is hij beluisterd. En daarmee dik de nummer 1. Behemoth ga je horen met iSculptor. Goed weekend en tot volgende week. Hey!

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Best Start voor een Vrouw ging naar Jera On Air. En jongens, wat was het daar heet. Maar we hebben het overleefd dankzij de maatregelen van de organisatie. Alle lof dus daarvoor, want het was echt super geregeld. Ondanks dat had ik toch een paar verhitte en gelukkig ook gezellige gesprekken. Bijvoorbeeld met Klittenband.
1: Wij zaten in een coverbandje op onze middelbare school. We zaten in het Gooi op de middelbare school. Dus we werden
2: het Gooi.
1: Hartstikke hard gepest.
2: Jullie komen uit het Gooi?
1: Ja, we komen uit het Gooi.
0: En met Curslifter.
3: En het is een man die tegen een vrouw zei, ja, shut the fuck up, bitch. En toen zei ik, ho, jij gaat je excuses aanbieden. Jij gaat met je drankje buiten de pit staan.
0: Twee totaal verschillende bands die, zo bleek, grote overeenkomsten hebben. Dat hoor je dus zo meteen, maar eerst een track die voor zangeres Rosa van Curslifter cruciaal bleek. Enemies in Red van Dying Wish.

0: Rosa en Laurens van Curslifter. Rosa, ik heb jou nou een paar keer gezien. En even terug naar het optreden hier op Jera on Air. Hoe was het optreden?
1: Fantastisch. Echt afzien met de temperatuur, maar het was zo ontzettend leuk. En gewoon, ja, zo vet om zoveel mensen te zien die we kennen. En mensen die we niet kennen, die ook gewoon keihard gingen ondanks de hitte.
0: Want wat hadden jullie er eigenlijk zelf van verwacht?
1: Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Ook toen gisteren die code rood werd afgekondigd, dacht ik, jeetje, ik vraag me af, allereerst of het nog doorgaat, of er nog veel mensen blijven, of er nog veel mensen meteen om 12 uur zullen staan.
0: Wat mij opviel was dat je voelt de energie bij jullie optreden. En dat merkte ik hier ook weer van, iedereen is ook mee. Vertel me, leg me uit, hoe doe je dat?
1: Ja, eigenlijk, het maakt niet uit waar we staan. We gaan gewoon zelf er volledig voor. En ja, we roepen eigenlijk ook altijd iedereen op om lekker met ons mee te gaan en met ons mee te doen. En,
0: ja, maar nou doe je net alsof je in een of andere feestband bent. Er is iets bij jullie, een energie die er om die band heen hangt, die maakt dat iedereen super gecommitteerd is. Heb je een idee waar dat aan ligt? Laurens, weet jij het antwoord?
2: Ja, ik weet sowieso dat we in het schrijven van de muziek gewoon echt rekening houden met hoe komt zoiets over in een zaal. Wij schrijven niet voor Spotify of voor cd'tjes. Superleuk dat mensen daar luisteren. Maar ik denk dat we ook met hoe we onze teksten maken, ook met hoe partijen op elkaar aansluiten, zoiets hebben van, zou ik hier heel boos van worden bij een show? En dat zit gewoon in alle nummers. Dus er zijn niet echt dingen waarvan we denken, oh, doe daar maar een beetje dit en dan gaan we wel door. En ik heb zelf ook vaak de ervaring, terwijl ik aan het spelen ben, soms is een nummer wat we al 2 jaar spelen, dat ik denk, oeh, dit is best wel een heel vet stukje muziek. Daarnaast zijn we gewoon heel, denk ik, we zijn heel erg aan elkaar gehecht en we zijn heel dankbaar om dit te mogen doen met elkaar. En we zijn zo ontzettend dankbaar dat mensen bereid zijn om hun tijd en energie met ons te delen. En dat mensen, dat die muziek mensen aanspreekt.
0: Maar jullie kennen elkaar eigenlijk helemaal nog niet zo lang, toch?
2: Dat klopt. Robin en Thias ken ik al heel lang. En Rosa heb ik 3 jaar geleden leren kennen bij een show waar zij een stukje meedeed bij Dying Wish. En ik eigenlijk gewoon haar later in de zaal tegenkwam en zei, yo, ik vind jou echt super vet. Wat is jouw eigen band?
0: En Rosa, wat zei jij toen?
1: Nou ja, toen zei ik, die heb ik niet. Toen zat ik nog helemaal niet in een band.
0: Maar, want, educate me even. Je staat in een zaal, je doet guest vocals. Je deed guest vocals bij Dying Wish.
1: Ja.
0: Maar waar kwam je vandaan dan? Onder welke steen?
1: Nou ja, eigenlijk de eerste keer dat zij in Nederland stonden, een vriend van mij kende hun al, toen stonden we met ze te kletsen. En toen vroeg ik eigenlijk aan Emma, hun vocalist, hey, ik heb een hele brutale vraag. Spelen jullie Enemies in Red en mag ik die guestpart doen van Brian van Knock Loose, zit in het origineel? En zei ze, ja, vet, is goed. Nou ja, toen bij die tweede show waar van Dying Wish in Nederland was geloof ik met Counterparts. Toen kreeg ik eigenlijk gewoon een soort van die mic zo in mijn hand. Zo van, nou kom maar weer, ik zie jou hier staan. En toen daarna kwam Laurens inderdaad op me af na de show.
0: Maar hoe wist je dat je dat kon?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb dit voornamelijk aan mijn vriend te danken. Yari, die speelt in Snake Eater. Vroeger in een andere band genaamd To Live Among Wolves. En op een gegeven moment zei hij gewoon tegen mij, dit moet jij ook gaan doen. Dit kan jij ook. Dit ga jij vet vinden. Dit kan jij. En ja, ik denk ook, hij is echt mijn grootste supporter ever. Hij deed ook net een stukje weer mee met ons, met Banishment. Zo'n feature van hem.
0: Oh, dat was jouw vriend?
1: Ja.
0: Jeetje, iedereen zo, wie is die vent? Wie komt er nou op? Wie is dat nou weer? En ik zo, ja, ik weet het ook niet. Het is jouw vriend, oké.
1: Nou ja, dat is mijn partner en eigenlijk de reden waarom ik ben begonnen met vocals doen. En het was, nou ja, bij een show van zijn oude band, waar ik dat voor het eerst ben gaan doen. En daarna eigenlijk gewoon, ja, af en toe brutaal ergens of een microfoon heb gepakt of een microfoon heb gevraagd aan iemand.
0: Ja, en toen zat je ineens in een band. En die band, ja, die gaat nou ineens keihard. Jullie, zeg maar, productie is ook redelijk, die heeft een best wel dichtheid, vind ik. Zo veel uitgebracht, veel gedaan. En je staat eigenlijk op het podium als ware het al jaren. En toen ging ik even kijken, toen dacht ik, verrek. Maar die zijn pas in 2023 begonnen. Jij bent hiervoor geboren, denk ik.
1: Dat of vind niet? Ik echt een enorm compliment, dus dank je wel. Want ik vind het soms heel spannend, om heel eerlijk te zijn, dat dit is mijn eerste band. Voor Laurens, voor onze gitarist Robin, zij hebben al eerder dingen gedaan, Tias ook. Maar ja, voor mij is dit voor het eerst en het is nog heel veel uitvinden en uitproberen. Ik moet zeggen, ik was kapot van de zenuwen dat ik dacht, ik hoop dat mijn stem het volhoudt met deze warmte. Dus ja, we hebben begin 2024 onze eerste show gespeeld en sindsdien is het balletje gaan rollen en kijken we elkaar af en toe aan.
0: What's going on?
1: Nou, dat is echt, ja, ongelooflijk dat we dit allemaal mogen meemaken.
0: Ja. Laurens, want ja, dit is een show die ook gaat over minderheden in de harde muziek, hè, dus vrouwen in de muziek. Jij hebt haar een soort van gescout, laten we maar zeggen. Hè? En ik vroeg me af, ja, je hebt dan in andere bands ook gezeten. Is het anders met Rosa? Zeg maar, merk jij zelf van, is er een verschil tussen of het een vrouw is op vocalen of een man?
2: Kijk,
0: of is dat een boomervraag?
2: Nee, nou ja, ik vind het een hele terechte vraag. Ik denk dat de dynamiek gewoon in elke band waar ik in heb gezeten sowieso heel erg verschilt. Dus ik zou daar niet echt een genderverschil willen noemen. Wat ik aan mezelf merk is dat Rosa gewoon, de manier waarop ze zich uitspreekt, ook mij wel oproept om anders met dingen om te gaan.
0: Want dat was nog niet onderdeel van de band dan, begrijp ik. Dat is echt haar deel.
2: Nou ja, dat is iets waar we allemaal in geloven. Wat in deze, ik heb eerder in bands gezeten die gewoon vooral draaiden om gewoon maken van hardcore, want dat vinden we leuk. En toen wij elkaar eigenlijk aan het leren kennen waren, was het heel snel als we van, ja, ik wil wel duidelijk zijn over waar ik voor sta. En ik vind het wel belangrijk dat dat een plek krijgt in de muziek. En dat ik eigenlijk heel opgelucht was toen we dat van elkaar hoorden. Van oké, we zijn hier wel om ons uit te spreken.
0: Want wat is dat dan? Kun je dat omschrijven?
1: In de zin van waar we voor staan, wat we vinden?
0: Nou, ja, je zegt nu we, maar laat ik het even naar jou persoonlijk draaien. Want je op het podium, hè, je support ook bands, hè, uit Nederland en met vrouwen erin. Dat ED's is natuurlijk ook niet voor niks geschreven. Wat is dat in jou?
1: Nou ja, ik denk, dit is misschien heel, voelt misschien heel flauw om te zeggen, maar ik denk dat de focus is waar we onze set mee begonnen. We geloven in compassie en een eind aan wereldwijde onderdrukking. Want, nou ja, weet je, we maken het zelf mee in de zin van seksisme, queerfobie, dat soort dingen. Maar we zien het ook in onze omgeving, in vrienden, mijn partner, in hoe ze racisme meemaken, andere vormen van discriminatie. En ja, dat is eigenlijk iets wat ik en uiteindelijk ook wij als band gewoon heel duidelijk willen hebben. Dat dat gewoon geen plek moet hebben in hardcore, geen plek moet hebben nergens.
0: Ja. Want je bent zelf natuurlijk nog niet super lang onderdeel van de muzikantenindustrie. Maar is

0: waarom dit een rare opmerking is.
1: Ja, ja. Zie je dat dan ook gebeuren, Laurens? Want ik kan me voorstellen dat jij dan ook toch ook weer in andere situaties terechtkomt met iemand als Rosa. He, want als je je uitspreekt, mensen vinden daar wat van. Of ze, waarschijnlijk vinden ze het vet. Of ze vinden het stom. Merken jullie dat? Of merk jij dat als medebandlid?
2: Nee, ik heb wel eens. Ik merk het vooral aan wat je dan een backhanded compliment noemt. Is dat mensen dan zeggen van, oh, jullie gaan echt heel lekker. Jullie worden echt veel geboekt, hè? Ja, is natuurlijk ook wel echt lekker voor. Gewoon, jullie nemen ook dat stukje diversiteit mee. Alsof dat de reden is dat we geboekt worden. Mensen zijn gewoon. Het is zo'n vreemd concept voor veel mensen dat vrouwen gewoon een plek hebben in deze scene. Dat als ze een vrouw tegenkomen, dat ze denken, hier is iets aan de hand. Er is iets aan de hand. Wij werken al 3 jaar fucking hard voor deze shit. Ja. Dat is wat er aan de hand is.
1: Maar zou het toch ook aan de hand kunnen zijn dat het wel degelijk zo is dat stukje uitspreken en diversiteit meespeelt? Dat maakt dat je inderdaad meer in de picture komt. Het is maar 3-4% in de hele muziekindustrie.
2: Ja, wat ik bijzonder vind aan wat Rosa doet en waar ik gewoon heel blij van ben. Waar ik iedere show weer heel blij van word, is dat Rosa die zegt, jij kan dit ook. Tegen soms echt jonge meisjes bij onze shows. En je ziet gewoon meiden, vrouwen, queer mensen aan het begin van de show achteraan staan. En langzaam maar zeker echt naar voren toe groeien en zich durven te laten zien. Omdat het niet alleen is, holy shit, wat is Rosa cool, wat is zij vet, zij kan al die dingen. Maar zij zegt ook nog eens, luister, ik ben dit ook maar gewoon gaan doen. En als je heel hard werkt, dan kan dit. En ik denk dat gewoon onwijs inspirerend is om gewoon tegen mensen die misschien van zichzelf denken, ja, dat is niks voor mij, om gewoon oprecht de vraag te stellen, waarom niet? Waarom is niks voor jou? Zou je het willen? Ja, dat lijkt me heel gaaf. Dan is het iets voor jou. Je hoeft er alleen maar heel hard voor te werken.
1: Wie was diegene voor jou eigenlijk?
3: Ja, ik denk een beetje een combinatie van mensen. Mortality Rate, Dying Wish vind ik hele vette bands. In Nederland zag ik op een gegeven moment bands zoals For I Am King, Rights. Dat was gewoon heel waardevol. Dan zie je jezelf ineens terug op een podium. En je merkt ook eigenlijk wel dat soms bands met vrouwelijke leden, ook meer vrouwen, non-binaire mensen, qua publiek trekken. En ik vind dat eigenlijk super mooi om te zien. Dat het moment dat iemand zichzelf op het podium ziet, ook denkt, oh, hier ga ik heen. Hier ga ik meer mee doen.
1: Ja. Zien jullie jezelf als activistisch? Of is dat een doel op zich?
3: Ik denk dat gewoon altijd een volmondige ja is. En dat activisme gewoon heel veel verschillende vormen aanneemt. Maar dat wij ook er eigenlijk wel graag op letten dat we niet alleen een grote bek hebben op het podium, maar dat we er ook daadwerkelijk iets mee doen. We hebben, nu verkopen we onze merch zelf niet op Jera, maar eigenlijk hebben we normaal gesproken bij onze shows een donatiepotje staan voor Palestina. Vorig jaar hebben we aan het einde van het jaar van dat potje en van de kleine opbrengsten van Spotify een donatie gedaan aan Plant een Olijfboom en aan een goed doel tegen femicide. Ik ben even een naam kwijt. Ik geloof femicide niet uit liefde. Ik geloof dat dat hem was. Maar dat we wel ook dat soort dingen op die manier blijven bijdragen. We hebben ook benefietshows gespeeld. Dus dat we dat soort dingen ook blijven doen. Dat het niet alleen maar bij woorden blijft en doe eens wat, maar dat we het ook zelf doen.
1: Ja, Laurens, ik zit hier natuurlijk ook met jou en jij hebt haar aanvankelijk gevraagd. Hoe is het met de rest van de band, zeg maar? Want een band is ook gewoon een relatie, hè, eigenlijk. Het is een soort van huwelijk. Staan alle neuzen altijd ook dezelfde kant op als het gaat over teksten en zo?
2: Ik kan me niet heugen dat we daar echt discussies over hebben gehad. Kijk, wel heel vroeg hebben we heel duidelijk een lijn getrokken van we willen heel duidelijk zijn. willen het hebben over, niet alleen over normen en waarden, maar we hebben het over het gedrag.

0: gedrag dat we hopen te zien. En echt tastbare dingen in onze leefomgeving. Daar willen we ons over uitspreken. Dus dat betekent ook dat je soms heel ongenuanceerd moet zijn.
1: Zijn jullie dat dan?
0: Ik denk het wel. Wij kiezen de kant van de mensen die actief worden onderdrukt. Als iemand zich niet welkom heeft gevoeld, dan komen wij voor iemand op. En dan maakt het niet zo heel veel uit of iemand het niet zo bedoeld had of wat dan ook. Want dat is misschien nog wel het ergste. Kun je voorstellen dat je iemand een onwijs kutgevoel hebt bezorgd met een opmerking die je hebt gemaakt, die je niet eens slecht bedoelde, gewoon omdat je je daar niet bewust van bent. Daar gaat ook dat aanspreken over. Daar heel expliciet in zijn, daar komt het denk ik echt op neer.
1: Maar bedoel je, heb je het dan nou over jullie teksten of dat ook tijdens optredens gebeurt over gedrag in situaties?
0: Ja, allebei. Wij spreken ons erover uit omdat het blijft gebeuren. Ik bedoel, ik heb een tijdje met een paar keer meegeweest met All for Nothing. Natuurlijk een van de grote vrouwen in de Nederlandse hardcore. Nee, die werd wel eens gewoon tijdens een show aangeraakt. En ik vind, je bent bij haar show. Waar hou je het gore? Ik word echt gewoon heel boos van. Omdat ik denk van, er klopt dan iets niet.
1: Ja, ja.
0: En dat los je niet op door te zeggen, hey jongens, we doen het samen en let een beetje op elkaar.
1: Nee.
0: Tuurlijk, dat is de essentie. Maar je moet gewoon van dingen zeggen dat ze niet oké zijn.
1: Ja. Maar dan stuur je iemand ook weg of ga je in gesprek? Dat is de vraag.
0: Nou, als het zo duidelijk verkeerd is, dan moet iemand gewoon opdonderen.
2: Ja, ik kan me één show herinneren die we in Stuttgart hadden gespeeld vorig jaar. Er was één of ander opstootje in de pit met iemand en een drankje en weet ik veel wat. En wij waren net klaar met een nummer. Ik wilde even kijken, ik wilde even vragen gewoon van, gaat dit oké? Wat gebeurt hier? En het is een man die tegen een vrouw zei, ja, shut the fuck up, bitch. En toen zei ik, ho, dit gaan we niet doen. Dit gaan we echt niet doen. Jij gaat je excuses aanbieden. Jij gaat met je drankje buiten de pit staan. Dus achteraan genoeg ruimte. Dat soort shit kan je niet doen.
1: En dat heeft hij ook gedaan?
2: Dat heeft hij gedaan. En we hebben eigenlijk ook later, na onze set, na de hele show, even gesproken. En hij zei, sorry, ik had het niet tegen die vrouw, ik had het tegen de man die ertussen stond, maar ik had het woord bitch niet moeten zeggen en ik had gewoon inderdaad met mijn drankje buiten de pit moeten staan. Sorry. En dat vond ik eigenlijk zo fijn om met iemand even te kunnen spreken van, ja, hij bood gewoon meteen zijn excuses aan. Hij zei, goed dat je er iets van zei, ik heb hiervan geleerd.
1: Hoe vinden jullie dat dit resoneert in de huidige hardcore scene, bijvoorbeeld in Nederland? Want jullie jullie hebben het ook heel veel over echt concrete kwesties en onderdrukking, LGBTQI+, en ook vrouwenonderdrukking. Hoe is het daarmee gesteld in de algemene hardcore scene, vind jij?
2: Ik denk steeds beter, maar ik denk ook dat we nog heel veel te leren hebben. En dat uit zich in gewoon, ja, mannen die het goede ding zeggen, na een set naar mij of naar ons toe komen met wat goed dat jullie je hierover uitspreken en waarvan het vervolgens naar buiten komt dat zij ook achter gesloten deuren echt dingen doen die niet kunnen. Hun partner, weet ik veel, super slecht behandelen en dan zeg maar gaat het van aanranding tot erger en dat zeg maar, ja, zonder te arme ik te maken, dat doet mij zoveel pijn om te zien dat er gewoon, ja, dan ook vrouwen gewoon niet meer naar shows gaan, niet meer naar shows durven omdat ze een vervelende ervaring hebben meegemaakt. Dat vind ik zo kut. En eigenlijk, ja, wat ik zei, ik denk dat het steeds beter gaat. Ik vind het fantastisch om steeds meer vrouwen in hardcore te zien. Een Tiger Knife, een Cold Grip. Dat vind ik super fijn. Deathwish hebben we in Maastricht meegespeeld. Maar ik denk ook echt heel erg vaak, we kunnen zoveel beter doen met gewoon andere bands en ook vooral eigenlijk bands met alleen maar mannen, zou ik gewoon echt willen zeggen, spreek je ook uit. Zorg er gewoon ook voor dat jouw shows een veilige en niet alleen een veilig en een fijne plek zijn.
1: Jullie zijn emotionele mensen, denk ik al.
2: Oh, 100%.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Nee, maar en daarom, ik denk, hier begint het mee. Hè? Het zijn, ik wilde zeggen kleine stappen, maar het zijn helemaal geen kleine stappen. Jullie vervullen eigenlijk op dit moment, vind ik, een kartrekkersrol. Dus super tof. Was jij hiervoor al zo?
2: Ja.
1: Had je 10 jaar geleden gedacht dat je hier zou staan?
2: Ik had niet gedacht dat ik hier zou staan. Ik had wel toen ik, ik was 16, muziek is soort van alles wat ik doe. Dus er zat wel ergens een kleine droom van ik zou heel graag in een band willen zitten en gewoon vette dingen willen doen. Maar dat we dan nu 10 jaar later op Jera zouden staan, dat had ik niet helemaal durven dromen.
1: En met die energie in de tent ook, hè?
2: Ja. Ja.
1: Waar willen jullie nog naartoe? Wat is jullie, dat is een heel cliché vraag, maar ik ga hem toch stellen. Wat is jullie grote droom?
2: Ik denk dat we sowieso heel graag gewoon meer het buitenland in zouden willen. We hebben het gehad over bijvoorbeeld naar de UK zouden we heel tof vinden. Naar de VS als daar hopelijk iets minder fascisme is en
1: ja,
2: je niet
1: dat
2: zomaar.
1: Dat is lastig, hè? Dat, Ik weet niet of jullie een visum krijgen als jullie luisteren.
2: Als ze onze social media gaan opzoeken, ben ik bang dat we geen visum krijgen, nee. Maar ja, gewoon vette shows, internationaal, vette festivals. Ik vind dingen zoals This Is Hardcore, Sound and Fury, Outbreak zou echt een droom zijn.

0: is Kink Distortion.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
17: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Lentenband, horen jullie mij?
1: Hallo.
0: Horen jullie mij?
2: Ja.
0: Is dit jullie eerste keer in Limburg spelen?
3: Nee.
1: Nee? Nee, wij hebben heel regelmatig gespeeld bij het kraakband Landbouwbelang. Zelfs toen wij al, ik denk net toen een jaar bezig waren, hebben we daar al gespeeld. We love Limburg.
4: Venlo.
0: Top. Ja,
3: heerlijk.
0: Het Landbouwbelang ligt in Maastricht. Maar dat, ja, ja.
5: En we hebben ook in Venlo gespeeld.
0: Ook in Venlo. Ja, props voor Venlo.
5: Ja.
6: Ik vond het wel wat minder leuk.
5: Ja,
0: ja, waarom?
5: Venlo was een beetje eng.
0: Waarom?
5: Wij speelden met Emiran X en, ja, en de band waarmee die toert. En die, daar is de drummer van aangevallen.
0: Daar buiten waren jullie bij.
5: Buiten de venue, ja, daar stonden we bij. Dat was wel echt heel naar. Dat was ook heel duidelijk. Nou ja, was zinloos geweld, maar het was omdat die guys een Hitlergroet deden. Niet de drummer, laat me duidelijk zijn. Hij werd aangevallen door twee mannen die de Hitlergroet deden voor de grap.
0: En daar
5: waar
0: zeiden dat
5: vervolgens
0: ook
5: mensen iets van zeiden. En toen hebben ze, nou ja, hebben ze die drummer...
1: Ja, gewoon in elkaar geslagen. Was overal bloed. Was echt fucking eng.
6: Maar we hebben ook een paar keer Heerlen gespeeld. En Heerlen vond ik wel leuk.
0: Even terug naar vandaag. Hoe was de show?
1: Heel erg warm.
0: Lucy, de drummer, hè?
1: Ja, nou, voor mij is dat nog het ergste, want ik ga dan zweten. En als ik ga zweten, dan gaat dat bij mijn drumstokjes zitten. En daar krijg je blaren van. Op een of andere manier, als er zweten zit. Maar die blaren zijn dus ook nog na het eerste nummer open gegaan. Dus ik heb met open blaren gedrumd. Maar ik heb het wel gedaan.
0: Ik zou jullie eigenlijk bijna een hype willen noemen. Maar ik weet niet hoe dat... Ja, valt dat goed?
5: Het valt goed, ja.
0: Ja? Ervaren jullie dat eigenlijk zelf ook zo?
1: Nou ja, we hebben het altijd heel erg aangepakt. Zo is de band ook heel erg begonnen. We zijn nooit begonnen om groot te worden of het professioneel te doen. We vonden het gewoon leuk. En we doen het ook natuurlijk nu een stuk professioneler. En nu willen we er ook echt wat mee. Maar nog steeds, voornamelijk met de intentie omdat we het leuk vinden om met elkaar te spelen. En leuk vinden om onze eigen muziek te schrijven waar we blij mee zijn. Dus het is eigenlijk een beetje uit de lucht komen vallen. Al die... Ja, dat is zo goed.
7: En daarnaast heb ik helemaal niet het gevoel dat het allemaal in één keer is gekomen. Ik heb het gevoel dat we juist heel gradually zijn gegroeid vanaf... Want we spelen al best wel lang.
0: Zeg even wie je bent, want de luisteraar ziet
7: ik ben Emmy, de zangeres.
0: Ja. Dat horen we
7: en
0: ook.
7: Nee, wij spelen al sinds... Ja, ik ben een beetje ziek, maar... wij spelen al sinds... deze... 2022 staan we al op het podium. Ja. Ja. En dus voor mijn gevoel is het gewoon best wel gradually gegroeid.
0: Ja. Waar schrijven jullie aan toe dat jullie nou zo eigenlijk booming zijn? Want ja, Piera en jullie zijn gewoon eigenlijk...
7: Ik denk ook gewoon een beetje de staat van de wereld. Dat maakt natuurlijk dat er veel meer jonge alternatieve mensen nadenken over politiek. En zich willen verzetten. Maar ja, dat geldt op zich voor bij elke alternatieve band. Daarnaast, ja, ik weet niet. Ik denk dat we een bepaalde soort... vreugde of zo kunnen overbrengen.
0: Want kenden jullie elkaar al voordat jullie een band begonnen of niet?
7: Alleen Lucy en ik.
0: Want hoe is het ontstaan?
7: Wij zaten in een coverbandje op onze middelbare school. We zaten in het Gooi op de middelbare school. Dus we werden
0: ook Gooi?
7: Hartstikke hard gepest.
0: Jullie komen uit het Gooi?
7: Ja, we komen uit het Gooi.
0: Oké.
7: Okay. Ja, Lucy en ik werden hartstikke hard gepest. En ik kwam achter dat punk scene en ik was zo van, ik wil... een punkband starten. En toen was Lucy zo van, ik ga wel starten met drummen. En toen probeerde ik eerst te bassen, we hadden andere gitaristen. Maar ik kon niet echt bassen en zingen. Toen hebben we letterlijk die song gewoon van de straat geplukt, ongeveer.
0: Ook uit het Gooi? Of,
5: Ja, schaamtevol geef ik toe altijd dat ik uit het Gooi kom.
0: Komt er iemand nog niet uit het Gooi van jullie? Jullie
5: huis
0: komen allemaal uit het Gooi.
5: Huis is ook wel uit het Gooi, toch?
0: Ja?
6: Ja, Huis is ook uit het Gooi.
0: En heeft dat er ook mee te maken dat jullie zeg maar deze muziek maken, denk je?
5: Ja, ja.
1: Heel veel. Ik denk zelfs dat het essentieel is. Omdat inderdaad, het is natuurlijk vanuit Emmy en mij opgekomen. Maar wij hebben ons heel anders gevoeld in die zin. En heel erg buitengesloten op school. En ik denk dat we die gevoelens en ook de frustratie rondom hoeveel mensen in het Gooi omgaan met politiek. Hoeveel mensen omgaan met geld en status en wat voor ding dat daar is. Dat heeft ons... Ja, wij hebben ons daar best wel tegen afgezet. En dat heeft heel veel van de eerste nummers ook echt gemotiveerd. Van hoe verhoud je je inderdaad als links, activistisch, alternatief persoon in zo'n omgeving. En er is heel veel woede eigenlijk uitgekomen.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Ja, dat is lekker makkelijk lullen. Ze komen uit het Gooi en dan hebben ze deze teksten.
1: Zeker, zeker waar. En ik denk dat het niet ontkomt... erkend moet worden dat er natuurlijk privilege bij komt kijken. Hè? Net zoals dat wij inderdaad allemaal witte personen zijn. Ook privilege voor een Diesel of een Siem die een man zijn. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar ik denk niet dat we mensen die enige vorm van privilege hebben moeten afschrikken van activisme. Ik denk juist, weet je wel, als ik een VVD-stemmer met hartstikke veel geld kan overtuigen om, zeg, een GroenLinks te stemmen, dan is dat nog steeds een stap in de goede richting. Dus ik denk eigenlijk dat iedereen gewoon activist moet zijn.
0: En wat, want deze vraag stel ik eigenlijk liever niet, want dat klinkt alsof, ja, dat is gewoon een boomervraag, maar in dit geval wil ik hem toch stellen. Wat vindt jullie omgeving daar dan van? Dus bijvoorbeeld je ouders die, zeg maar, toch dan uit die omgeving komen.
5: Onze ouders zijn er wel allemaal heel, inmiddels nu wel erg blij en trots mee, volgens mij. Daarvan hebben we het nooit echt moeten hebben. Maar ik denk, ja, weet je, zo'n hele kakke omgeving. Als je op school betekent het niks dat je al muziek maakte of dat je dat deed. Dat was bij mij niet cool, zeg maar.
2: Nee, het was echt niet cool. Het
0: was niet cool, nee? Was het bij jullie niet cool dat je gewoon in een band zat?
6: Nee.
0: Oh, wauw.
6: Ik denk niet dat het cool was. En terug op de vraag, wat vinden de ouders ervan? Volgens mij is mijn vader en mijn moeder zijn in ieder geval blij dat ik muziek maak.
0: Jij bent de?
6: Gitarist. Jij bent Frank Litterman, Sien Bokweg. Ja, ik denk dat het toen ik begon, voor Litterman nog, ook zeker niet cool was om gitaar te spelen. Laat staan überhaupt iets met muziek te doen. En de mensen in mijn omgeving, nu het wat beter gaat, ook met, zeker door Klittenband. Met shows en zoiets als Jera en dan Rabbit Hole. Wordt het wel een stuk serieuzer genomen. In ieder geval door mijn ouders en ook wel mensen in mijn omgeving die ouder zijn.
0: Ja, en dan het niet alleen muziek maken, maar ook nog met politiek activistische thema's.
6: Ja.
0: Is dat iets waar jullie ook gewoon dagelijks, zeg maar, buiten de muziek om mee bezig zijn?
5: Ja, tuurlijk. Ik denk, nee, we zeggen het niet alleen in onze tekst om dan voor de muziek. Ik denk dat is ook, ja, dat is een beetje kip en ei. Dat komt vanuit onze overtuigingen die we hadden voordat we de muziek gingen maken. Maar dat wordt dan, komt eruit, denk ik.
0: En hoe manifesteert zich dat dan? Wat doen jullie dan?
1: Protesteren is heel erg belangrijk. Maar ik vind het ook, ja, het klinkt een beetje zo'n kutterm. Ik vind het belangrijk om in gesprek te gaan met mensen. Juist met mensen die niet dezelfde mening delen. En inderdaad, gewoon het gesprek aan te gaan. Je hoeft het niet eens te zijn, maar wel duidelijk te staan voor je standpunten. Dus ik ben een discussiehebber. Ik ga graag in de kroeg op discussie met die ene boze man, weet je wel. Diesel doet dat nog liever. Die raakt soms in de gesprekken van een uur terecht. En dan zien we hem daar soort van met angst in zijn ogen zitten. Ja, gewoon delen, bespreken, stemmen. Natuurlijk ook belangrijk. Maar ook heel erg in je directe omgeving. Voor je vrienden ook zorgen. Een gesprek hebben met je vrienden. Ja, het is heel veel wat je kan doen. Ik denk dat jij er ook wel wat over hebt, Emmy, qua activisme.
7: Ja, nee, ik sluit me daar wel bij aan. Ik vind het sowieso belangrijk om waar je in gelooft dagelijks te embodyen. En, oh,
0: ik vind het wel grappig, want jij bent de zangeres en jij bent de enige die niet weet hoe die microfoon werkt.
7: Ja, maar meestal zijn ze ook best wel sensitief en mijn stem is normaal echt super luid. Dus dat maakt dan niet heel veel uit.
0: Nou, daar merk ik helemaal niks van hier.
7: Ja. Ja, nee, maar... Nee, gewoon in het stoppen. Nee, in het dagelijks leven inderdaad. Like embody waar je achter staat. En daarnaast denk ik zelf persoonlijk heel erg grote ambities om in de academische wereld ook wel wat verandering teweeg te brengen. Ik ben zelf studeer ik filosofie en sociale wetenschap. En daarbij schrijf ik ook heel erg veel over gewoon sociale thema's. En hoe bepaalde dingen in de maatschappij gemarginaliseerd zijn. En hoe we andere dingen zouden moeten herwaarderen.
0: Oké. En wat is in jullie muziek? Want jullie maken die muziek. Jullie zeggen van, we hebben daar superveel lol in. Maar wat is het belangrijkste? Zijn het zeg maar die teksten? Of is het gewoon het muziek maken samen?
7: Allebei.
1: Ja, het is niet echt los te koppelen. We willen iets overbrengen. Weet je wel, we voelen sterk over dingen en we willen dat overbrengen. En of dat is via de toon van de muziek, hoe het klinkt, wat het zegt, hoe het eruit ziet. Het is allemaal een beetje kanten van dezelfde munt als het ware. Wij willen overbrengen dat protest belangrijk is. En dat je ook plezier en voldoening en joy in het protest kan vinden. Door luid te zijn, door ja, zonder excuses jezelf te zijn, groot te maken en op te komen voor waar je in gelooft, zonder een soort van cynisch te worden. Dat is onze message en dat proberen we over te brengen in de muziek, in de teksten, in onze presentatie. Dat zou ik zeggen, waar we het een beetje voor doen.
0: Ja. Hey, en, want jullie staan natuurlijk ook voor de representatie van de vrouwen en gelijkheid. Hoe kijk jij daar bijvoorbeeld tegenaan? Van ja, als je hier om je heen kijkt, natuurlijk, er zijn minder vrouwen, maar ze staan er wel, zoals jullie.
1: Ja, ze staan er zeker en dat is fijn natuurlijk, maar als je even een stapje daarvan wegzet, zijn we gewoon de helft van de bevolking. Dus dat daar zo'n, en als ik ook kijk naar het publiek en als ik kijk naar mijn omgeving, mensen die naar dit soort muziek luisteren, dan is het ineens wel die tweedeling, weet je wel. Dan heb je echt hartstikke veel vrouwen en hartstikke veel mannen in best wel eenzelfde hoeveelheid die dit leuk vinden. Dus dan is de vraag, waarom staan zij niet in bands?
0: Kun je daar een antwoord op geven?
1: Ik denk dat het echt te maken heeft met representatie. Als jij ziet dat er een vrouw voor je staat, dan opent dat een bepaalde deur. En vrouwen zijn ook door bepaalde conditionering die we hebben meer geneigd om voorzichtiger te zijn, minder risico's te nemen en minder jezelf in de spotlight te zetten. Dus die socialisatie gecombineerd met het feit dat er al weinig rolmodellen zijn, zorgt er gewoon voor dat er veel minder bands ook starten. Maar daarom vind ik het juist zo belangrijk om die mensen die er zijn, en ze zijn er wel, en in best wel grote getalen, toch, als je goed gaat zoeken, zoveel mogelijk een podium te geven, want dat inspireert. En dat start iets wat echt heel, heel belangrijk is.
0: Dat is jouw persoonlijke missie, hoor ik al.
1: Ja, we hebben met Klittenband, ook met Casper, die is er nu niet, maar dat is onze manager, een lijst opgesteld waarin wij over dit probleem dus eigenlijk gingen nadenken en dachten, oh, toen heb ik zo'n vraagsticker op de story geplaatst, hey, coole bands in Nederland met vrouwen erin. En er kwamen zo ontzettend veel antwoorden op. En ik dacht, hoe ken ik dit niet?
0: Dat heb ik inderdaad gezien.
1: Ja, dus we hebben daar uiteindelijk een soort van Google Forms van gemaakt. Die hebben we gedeeld. En mensen kunnen ook nieuwe bands insturen. En er staan ondertussen ruim 300 alternatieve acts in met vrouwen.
0: Vet. Ja. Maar daar kreeg je natuurlijk niet alleen maar positieve reacties op.
1: Nou, ofwel. Best wel eigenlijk. Er was wel één iemand in die comments en die zei van, ja, maar het gaat toch gewoon om de kwaliteit van de muziek. Zo, ja, maar dan denk je dat je in een soort van geïsoleerd bubbeltje leeft. Meer dan kwaliteit maakt uit voor wat er wordt gekozen voor programmeringen. Daar kunnen we niet omheen draaien. Maar voor de rest was het eigenlijk heel positief feedback.
0: Wie waren die rolmodellen voor jullie eigenlijk?
7: Courtney Love.
0: Ja.
7: Courtney Love. Ja, nee, ik zag haar en ik was er van, ik wil dat ook. Ja, nee, honestly. Dat heeft me heel erg gepakt. Maar in de lokale, like Nederland te zien, heb ik echt geen vrouwen op een podium gezien.
0: Dus ze zijn er wel.
7: Volledig inmiddels wel. Maar toen ik 16 was en dacht ik wil punkzangeres worden, toen ja. Niet.
0: Ik weet even niet hoe oud je nu bent.
7: 22.
0: Ah ja. Toen waren ze er ook. Maar, ja, maar dat heeft ook wel met zichtbaarheid te maken natuurlijk.
7: Ja. Plus ik ging toen überhaupt weinig naar shows. Maar de shows die ik toen heb gezien waren ook, nou, ik heb nog wel een vrouw op een podium gezien. Voor de Asbest Boys of zo. Ja. Nee, maar Courtney Love was daar voorbij.
0: Ja. Even naar de jongens weer terug. Want we hebben het nu over de vrouwenzaak. Ik kan me best voorstellen dat... ik weet niet, hoe resoneert dat bij jullie eigenlijk?
5: Het feminisme.
0: Ja, ja, ja.
5: Wij zijn er vaak in de veronderstelling dat helaas is het zo dat doordat er twee mannen dan bij staan, dat het op een heel nare manier voor sommige mensen legitiemer is. En daar zijn we blij om daaraan toe te kunnen voegen. En ook om daarin te kunnen zeggen van ja, feminisme is niet alleen een vrouwending. Feminisme kan je ook als man beoefenen? Uiten, zeg maar.
0: Belangrijk vinden, ja. Ja. Maar kun je even, want feminisme is natuurlijk een hele abstracte term voor heel veel mensen. Wat betekent dat voor jou?
5: Het feminisme.
0: Ja.
5: Grotendeels de emancipatie van de vrouw, maar ook voor mij persoonlijk meer het afbreken van patriarchale structuren die mij ook benadelen. Dingen over mentale gezondheid, een beeld van wat een man moet zijn. Ik denk het feminisme heeft daar een heel grote hand in. En het kan ook niet zonder het feminisme. En dat betekent voor mij veel.
0: Oké.
3: Okay. Wat is feminisme voor mij? Ik denk vooral respect hebben voor elkaar. Daarom vind ik deze band ook leuk. En sta ik achter de mening. Ik wil gewoon dat iedereen gelijk is. En ik wil niet dat vrouwen op straat worden lastiggevallen. Ik wil niet dat niemand op straat wordt lastiggevallen.
0: En jullie hebben nu op Jera gestaan, dus eigenlijk het grootste hardcore punk festival, nou volgens mij van Europa bijna, in ieder geval van de regio. Wat komt hierna? Wat willen jullie nog?
3: Volgende week Down the Rabbit Hole.
0: Oh ja.
3: Dat wordt leuk.
0: Ja, en natuurlijk 043.
5: De week daarna stelen we de maan.
0: Oké.
5: We gaan voor nog een album. Gaan we opnemen eind dit jaar. Daar hebben we heel erg veel zin in. En...
0: Ik versta je niet.
5: Nee, ja.
0: Er wordt hier iets off mic gezegd.
1: Ja, hoe het album allemaal gaat uitpakken is nog een klein beetje geheim. Maar we willen er echt wel een... Het wordt een groot ding waar we echt veel tijd willen spenderen. Ja. Met echt leuke nieuwe nummers waar we heel enthousiast over zijn. Dus dat komt eraan.
0: Even de laatste vraag. Jullie dreigen wel een beetje de mainstream te gaan overnemen.
1: Help!
0: Is dat iets wat je erg zou vinden?
1: Ik denk als wij... Kijk, natuurlijk als... Inderdaad, alternatief persoon heb ik daar een beetje een instinctieve reactie op van... Nee, dat wil ik niet. Ik moet een beetje anders blijven. Maar voor de message... Als die message de mainstream in kan komen, ben ik zo ontzettend dankbaar. Want met punk en alternatieve genres is er vaak inderdaad heel erg een cirkeltje, een bubbeltje waar iedereen in zit. En je kan wel blijven preachen tot die ene bubbel wat je vindt en dan is iedereen het ermee eens en dat is hartstikke leuk. Maar het moet daarbuiten komen, want dat is waar het nodig is. Ja.

0: opvallend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid.

0: Ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Het is een lekkere van Albert Heijn.
7: Ja, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
18: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
20: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
12: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes, voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie.

0: Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Kink Distortion. The body set up.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: King Distortion. King Distortion.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verbranden.

0: borgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: scientists, some sure.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.